Aan het mooie Noordzeestrand ligt het schip van Nederland. Als ik op de duin